gbogbo eyin te gbekele ifupa te gbekele igbadi te gbekele gbere te gbekele gbogbo nkan te ma nbu sari te ma nbu sara atile te ma nsukora costume lasan ni waju